0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goedemorgen. De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Berghs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Berghs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: Goedemorgen allemaal. We zijn vandaag, hoeveelste september zijn we alweer?
1: De derde alweer, jongens.
0: Als je
1: donderdag.
0: Als je jarig bent vandaag, ben je dat samen met onder andere Jennifer Page. Weet je nog die Jennifer Page?
2: It's just a little crush.
0: Die wordt 53. Charlie Sheen, die wordt 61. Sinan Bolat, de keeper, 38. En Matteo Simoni uit Limburg, die wordt 39. En het is vandaag blijkbaar internationale bowling day. Weet je nog, vroeger, lang geleden, was dat iets heel populairs. Ik ben daar ook nog wel eens binnen geweest in een bowling in de jaren. Ik weet niet wat, stilletjes. Gaat daar ooit nog iemand naartoe?
1: Daar, dat jongen, even dimmig, hè. Ja.
0: Gaan jullie daar naartoe? Zo?
1: Heel leuk.
0: Echt?
3: Om de zoveel tijd, ja. Dat is nu niet elke week, maar
0: wie
3: dat gebeurt.
0: Met wie ga jij daar naartoe?
3: Met vrienden of zo, met familie, kindjes, vind dat ook heel
1: leuk. Ja. Bowlen is, weet je net, nee, je hebt een verkeerd beeld. Ja. Bowlen heeft een fout imago. Hoezo? Want eigenlijk als tiener dacht ik ook bowlen, duf, dat vond ik toen al eigenlijk. Ja. Maar ik ben bowlen met de jaren gaan appreciëren. Het is heel fijn om te doen. Ja. Je gooit zomaar een strike zonder na te denken.
0: Ja, maar je moet er ook geen talent voor hebben, denk ik. De bal, je moet gewoon geluk hebben.
1: Ik gooi, dat is de enige sport waar ik echt heel goed in ben. Ik denk niet na, ik zwaai wat en dan ik heb een strike.
0: Soms is geluk,
1: en zonder dat die gootjes omhoog staan. Hè.
0: Wat zijn gootjes? Die bal gaat er dan aan de zijkant weg. Zo.
3: Maar je kan dat omhoog zetten, zodat die bal daar niet in kan.
1: Dat je wel een kegeltje moet omslaan.
0: En ik herinner mij van vroeger, die ene keer dat ik dat gedaan heb toen ik 22 was of zo, dat je dan vuile pantoffels van iemand anders moest staan.
3: Dat is nog altijd.
0: Is dat nog altijd?
3: Dat is ook heel van de charme. Dat je de schimmel van een ander overneemt. Ja.
1: Die liggen dan allemaal op maat. En je mocht die zelf pakken. Dus je moet er dan eens aan ruiken van welke nog fris ruikt. Ja. Maar en de kindjes hebben een schuifafje waar ze zo een balkje kunnen vanaf laten rollen. Huh? Zodat ze zeker een kegel kunnen omslaan. Want anders dan beginnen die te wenen. Hoe kan dat niet?
3: Ik voel een activiteit voor de team op.
1: Maar gaan we dat eens doen?
0: Nee, we gaan dat niet doen.
1: Disco bowlen.
0: Wat is disco bowlen?
1: Dat is dan op vrijdagavond met disco muziek en felle lichten.
0: Oh.
1: Maar in combinatie met een nacho-schotel, een aperolletje of een andere cocktail.
0: Oh, afschuwelijk.
1: En je kunt dat ook als verjaardagsfeestje doen met kinderen.
0: Ja.
1: Dus dan is dat eerst binnenkomen met direct popcorn en suikerspin.
0: Och,
1: kinderen worden allemaal fokswild.
0: Oh.
1: Dan moet je zien dat die mekaars kop niet inslaan met die bal. Dat is wel even opletten.
0: Ja.
1: En daarna eindigt het feestje met kipnuggets en frietjes.
0: Oh.
1: Bowlen is top, jongens.
0: Nu ben ik helemaal overstachig. Het lijkt mij al heel leuk om in de vieze pantoffels van iemand anders met discolampen en heel veel lawaai kipnuggets en frietjes te eten. En mijn vingers in die bal van iedereen te steken.
4: Dit is Joe Gold.

0: Boeing-liefhebbers onder onze luisteraars.
1: Och, het is heel leuk vinden. Hip en happening. Pieter stuurt, wij gaan vanmiddag met het werk bowlen. Teambuilding. Francine zegt, ik doe dat ook graag, maar ik eindig wel altijd als laatste. En dan stuurt nog iemand, dat is ook heel herkenbaar, Mark stuurt, Sven in Locristi, kan je dat ook doen, bowlen?
0: Ja?
1: Met vooraf een fondue etentje.
0: Oh, helemaal over.
1: Of steengril, wordt ook vaak gekoppeld aan bowling.
0: En luister, Andy die stuurt dat Philip Geubels in De Slimste Mensen zijn mop over bowlen verteld heeft. En Grim is er naar op zoek gegaan, heeft hij gevonden. Het is best wel grappig. Dit is Philip Geubels in De Slimste Mens ter Wereld en je hoort uiteraard ook Erik van Looij.
2: Bowlen, is dit voor jullie?
3: Mijn vrouw vroeg van het weekend nog, gaan we bowlen of blijven we gewoon gezellig thuis?
2: Ja?
3: Ik zeg, ik heb echt geen goesting om met mijn vingers in van die gaten te zitten, waar dat iedereen al met zijn zweetpollen heeft ingezet. Kom, we gaan bowlen.

0: Antjes onderdelen.
1: Hij gaat iets mee. Hij gaat iets mee boven. Ja. Oh.
2: Ik kan het ook niet van.
3: Wat een mooi verhaal.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
3: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
6: Oh. Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Joe Gold.
13: Go.

0: zondag, autoloze zondag in Hasselt.
1: Oké, tof.
0: Ja, en dan... dan
1: met de fiets.
0: Maar ja, en met de step. En, maar je moet eens kijken of wel eens een week nadien bij jou. Want wij doen altijd een beetje in Hasselt andere dingen. Zo. Ja. Ik denk dat bij ons een week vroeger is dan in de rest van het land.
1: Hallo Christy, doen we dat niet, hè?
0: Hebben jullie geen autoloze zondag? Nee,
1: maar dat is, in dorpen gebeurt dat niet, hè. Dat is in steden.
0: Oh,
1: hè.
0: Fuck you.
1: Hallo Christy, autoloze zondag.
2: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.
2: Dit

0: Show.
1: Ja, weet je, jij zegt de stad is dan zo leuk als er geen auto's in rondrijden. In Hasselt nu dit weekend, in Gent ook blijkbaar. Ergens de 20ste, zo'n beetje in alle grote steden.
2: Ja, dan is het de officiële autoloze zondag.
1: Maar er is iets aan de hand met onze steden. Het is een groot artikel in de krant vandaag. Nu steden steeds strenger worden voor de auto. Dat heeft te maken met circulatieplannen, weinig parking nog. Je moet met een shuttlebus van de parkings aan de rand van de stad naar binnen gaan. 4 op de 10 zeggen gewoon, wij mijden de stad compleet door gebrek aan parking. En dus mensen gaan niet meer shoppen in de centrumsteden. Het gebeurt minder en minder. Je ziet die winkels dan leegstaan. Veel van de charme verdwijnt dan ook uit die steden daardoor.
2: Maar dat is waarschijnlijk in hele grote steden, hè? Zoals in Gent of zo. Allee, die parkings zijn altijd direct vol. En ja, als je dan ergens zo in het midden van een plein moet zijn en daar zo 100 kilometer voor moet wandelen, dat snap ik nu wel.
1: Ja, in alle centrumsteden staan. Is het moeilijk op dit moment.
2: Als je niet met de fiets kan, is het moeilijk. Of met het openbaar vervoer. Maar waar jij woont, hè, Svenny, Benny?
1: Ja, waar
2: jij
1: ik woon.
2: Jij woont in de hemel.
1: De eerste keer,
2: producer Sander, je weet dat niet. Maar de eerste keer dat ik bij onze Sven op bezoek ging, ja, dan moet ik natuurlijk door zijn straat rijden. En ik raakte niet uitgekeken. Links en rechts, alle baanwinkels waar ik van hou.
1: Maar zal ik heel eerlijk zijn? Ik was op zoek naar een rustig huis met een mooie tuin ergens in het land. En liefst een beetje een oud huis met wat geschiedenis. En het maakt mij niet uit waar het was. Nu is toevallig een heel stuk dichter bij mijn ouders dan waar ik vroeger woonde. En dat was wel een plus, moet ik zeggen. Maar ik had het dan gezien op het internet en ik dacht, ja, dat zou nu wel eens mijn droomhuis kunnen zijn. Dus een keer na de uitzending, ik heb het jou zelfs toen verteld, reed ik er naartoe. En toen moest ik de R4 afrijden richting ons huis, de ring rond Gent. En toen passeerde ik door die straat waar ik H&M, CNA, oh, JBC, ja, Modemakers, Lola Lisa, Issy Paris XL,
2: goed voor een cadeau last minute.
1: Schoenen Torfs, ja. Berka, Decathlon, AS Adventure, Dreamland, Seats en Sofa.
2: Oh.
1: Ik heb moeten opzoeken nu, hoor.
2: Onze zetel komt vandaag.
1: Ava, Van den Borre, De Schacht, noem het op, Lidl, Action, Colruyt, het zit er allemaal.
2: Ja, het is top.
1: En ik reed daardoor en ik dacht, dit huis wordt het niet. Als dan mijn straat is, ik wil echt niet op zo'n baan.
2: Ik wou dat dat mijn buren waren. Oh, ik woon tegenover een artisanale kaaswinkel.
1: Ja, dat is mijn droom.
2: Daar kom ik nooit.
3: Misschien moeten jullie huizenruil doen.
2: We doen huizenruil. Ik laat mijn gezin ook achter.
1: Laten we zeggen dat het huis mij uiteindelijk toch overtuigd heeft. En ik denk, ik neem die straat er nog wel even bij. Ja. Ik vind het altijd
2: maar
1: wel lastig.
2: Kom je in geen enkele winkel?
1: Ja, jawel. Maar
3: iedereen komt toch ooit al in zijn leven in het kruidvat? Dan moet je nooit echt je
2: kruidvat. Maar waar vond je dan je tandpasta?
1: Ja. In de supermarkt?
3: Allee jong, dat is veel te duur.
2: Oh, en gewoon, maar koop je alles, je hygiënische toiletje zo?
1: Hygiënische toiletje.
3: Er is toch gewoon helemaal niemand die ooit badkamerartikelen in de supermarkt koopt.
1: Nee, dat is veel te duur. Natuurlijk. Het enige waar ik daar, er zit ook een supergoeie viswinkel, de Seafood, en daar ga ik naartoe. Ja. Maar, en dingen, als ik nieuwe sportschoenen of zo nodig heb, dan vind ik het wel leuk dat daar ook van alles is. En als Adventure ben ik ook wel eens.
2: Ja, het is goed. Nu wilt je doen alsof je toch een beetje normaal bent.

0: half zeven. Een tip voor een lekker rijp leven. Het zijn de druivenmaanden. Wij eten toch allemaal graag druiven?
1: Dat is lekker, ja.
0: De witte, die eigenlijk groen zijn. Hè? Waarom zeggen wij witte druiven? Dat weet ik niet goed. Ze zijn groen. Maar we hebben ook nog die andere kleur, de blauwe. Maar hoe zie je dat die druiven rijp zijn? Want je kijkt meestal naar de druif zelf, maar je moet kijken...
1: Naar?
0: Het stammetje.
1: Steeltje.
0: Het steeltje. En ze noemen dat stammetje. Officieel naam is het stammetje.
1: Stammetje,
0: het stammetje moet groen zijn.
1: Oké.
0: Hoe groener het stammetje, hoe rijper de druiven.
1: Alright.
0: Ja, dat is een tip die ik eind juni alles had gelezen. Maar toen waren we net in vakantie. Heb ik het aan mezelf gemaild, want ik dacht, ik moet onze luisteraars hierover updaten als we terug op de radio zijn.
1: Oké.
0: Dus een groen stammetje, daar moet je, laat je niet per se alleen afleiden door de druif zelf. Je moet kijken naar het groene stammetje.
1: En wat zijn de lekkerste druiven die er zijn, de allerlekkerste druiven?
0: Die van Overijssen zeker.
1: Die van de Hoeilaart, de Leopolddruiven, die zijn fantastisch.
0: Oh.
1: Van die hele mooie, blauwe, grote druiven, die zijn echt uniek.
0: Maar nooit geproefd. En kan je die in een normale supermarkt vinden of ga je dan naar weer een chique winkel?
1: Nee, dan ga
0: je
1: naar de groentewinkel. We hebben super dat die vertelt. We hebben een fantastische groentewinkel bij ons in de buurt van Bayram.
0: Ja.
1: Zo'n Turkse man die er eerst in had in het centrum van Gent. En die is zo tof. Super sympathiek. En als je Leopolddruiven kunt eten,
0: maar
1: aan de dure kant wel, moet ik zeggen.
0: Pak ze, dan moet je ons morgen trakteren. Dat jij ze maar aan. Ja.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Ver, bellen nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
8: Jacques.
7: Jacques?
8: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
7: Oh, wauw, van Jacques.
9: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko?
12: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Omdat we van schoenen houden.
17: Medi-market.
18: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, we moeten het alles doen. In de spotlight, de grote Céline Dion. Want Céline Dion die komt helemaal terug. Vanaf 12 september, 16 concerten in Parijs. Die concerten waren in enkele minuten uitverkocht. Weet je nog? Toen hebben we nog tickets weggegeven bij ons.
2: Dat is de actie die het hardst gescoord heeft sinds de start van Joe, denk ik.
1: Ja.
2: Wow.
1: We hebben wat tickets kunnen bemachtigen en sturen twee luisteraars naar Parijs. En binnenkort gaan we ze er ook over opbellen. Maar Céline Dion is ondertussen met haar twee zonen, die eigenlijk nog tieners zijn, die eruit zien alsof ze al 40 zijn of zo.
2: Oh, ja, hebben die niet heel veel lichaamsbeharing.
1: Hebben die gasten, ja. Gearriveerd in Parijs in een heel erg luxueus hotel. En de fans die kamperen voor haar hotel. En dinsdag kregen die een verrassing. Met een mini, ja, soort playback optreden van Céline Dion, waar ze dan allemaal mee hebben gezongen. Een soort van karaoke, playback. Je hoort zelf een klein beetje, maar je hoort vooral de fans zingen. En dat was groot nieuws op de Franse televisie. Ja, en op alle social media kon je dit soort filmpjes zien.
3: À 10 jours du début des concerts de Céline Dion, on a eu un petit avant-goût, mais délicieux, hier devant son hôtel. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais exceptionnel.
4: Joli moment partagé avec les fans qui l'attendaient devant son hôtel. En fait, même un mini show, vous allez voir, avec chansons karaoké et danse à l'appui.
5: On me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche.
6: Merci Céline, merci
1: Céline, ja. merci.
2: Je ne compris pas tous les mots. Van net heel de dingen, hè?
1: Je ne comprends.
2: Ja, maar. Je compris tous les mots.
1: Ah, ja.
2: Dat was een mopje, hè? Je ne compris pas tous les mots. Maar jongens, als ik het uitleg, is het niet... Als jij het hoort, Sander.
7: Ik had het begrepen, maar ik vond het niet grappig.
2: Echt? Oh, kom. We doen de producer niet meer online. Weg ermee.

0: bedanken.
1: Och, we moeten even onze compassie uiten ten aanzien van Vrije Basisschool Sint-Anna Geute op Linkeroever in Antwerpen. Op de eerste schooldag op de kleuterspeelplaats, je moet denken, het is al een emotioneel moment. Sommige kleutertjes gaan voor de eerste keer in hun leven naar school. Hoornaarsnest.
2: Nee, dat is niet.
1: Heel die speelplaats moeten afsluiten.
2: Ai.
1: Maar ze bleven toch maar komen op de speelplaats van de lagere school daarnaast. Dus er zit een nest in de buurt. Ze weten niet waar. Kinderen die allergisch zijn, moeten nu altijd binnen blijven.
2: Ja.
1: Stel je voor, ouders zoals ik moeten hun kind daar afzetten. Dat gaat niet gaan, hè.
2: Moeilijk, hè.
1: En nu zegt de brandweer dat ze bij aanhoudende problemen toch overwegen om een drone in te zetten om het nest op te sporen.
2: Ja, mogen ze nu al
1: jongens,
2: doen?
1: Waarom is dat nog niet gedaan?
2: Wacht.
1: Op 1 september zelf?
2: Ja, dat is niet top,
1: dat is, dat, weet je wat de moraal van het verhaal is?
2: Dat is de moraal van het verhaal.
1: Laat de kerstballen maar aandrukken.
3: Joe Gold.

0: Knaldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
3: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen, bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren, waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkels, waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
2: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
4: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij. Maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
2: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
5: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
2: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60.

0: heb je het gemist de voorbije week omdat je nog in verlof was? En misschien heb je het lastig deze week om er terug in te vliegen, in het leven. No prob, wij helpen jou een handje. Goed geluimd opstaan met de poorten van de dag. Dat is dat muziekje dat we al sinds jaar en dag opzetten als het een zonnige dag wordt. Maar nu kan je dat elke dag zelf opzetten, ook bij scheidweer.
1: Dat is waar.
0: Ja, wat moet je doen? Gewoon die Joe-app openen. Rechterboven ook zie je zo een wekker afgebeeld staan. Daar moet je op duwen. En dan kan je zo eigenlijk een hele menu. Want je hebt ook DJ's waarmee je kan wakker worden. Bijvoorbeeld Heidi vind ik een aanrader om je wakker te worden. Maar de poorten van de dag, die staan er ook tussen. En veel mensen hebben al laten weten dat dat echt een andere sensatie is.
1: Ja, ik kan me zo
0: voorstellen. Om zo wakker te worden. Ja,
1: dus je hoort dan de poorten van de dag. En als die tune helemaal voorbij is, dan begint Joe gewoon te spelen. Ideale manier om wakker te worden. Maar voor iedereen die hem nog niet geïnstalleerd heeft, de wekker. We gaan ze nog eens openzetten, de poort.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
5: VTM.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
10: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
11: Goh, ik ben meer voor bubbels.
10: Is dat hetzelfde?
11: Ah, oh, nee. Maar we kunnen dat wel combineren.
10: Hoe dan?
11: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
10: Oh, la.
12: Happy bathroom to you.
9: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
12: Happy bathroom to you.
9: Renoveert uw badkamer.
10: Hier in Temse
11: en in Roeselaar.
8: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
10: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Sven en Anke.

0: Hij heeft het ook al gelezen. Vorige week in de krant. De Noorse koning Harald is vorige week overleden. Op 89-jarige leeftijd. Maar wat er nu aan de hand is, is dat zijn kist staat tot aan de uitvaart op 9 september in de Paleiskapel in Oslo. En de Noren kunnen afscheid komen nemen van een overleden vorst. En ik weet niet of je die beelden gezien hebt, maar het is echt heel straf. Hele lange rijen van mensen die willen aanschuiven om de koning nog even te groeten. En daartussen opvallend veel jonge mensen. En als je dan interviews ziet met hen, dan zijn daar gasten van 17 die staan te wenen en die zeggen de grootvader van het land is overleden. Iedereen is in collectief rouw. Blijkbaar was die man onwaarschijnlijk populair. En dat doet mij dan een beetje denken, en ik denk de iets oudere luisteraars zullen weten waarover ik het heb, aan 1993. Dat is wel wel... Toen was jij 13, 1993. Toen was ik 20. En toen was koning Boudewijn overleden bij ons, in ons land. Dat was, ja, voor de jongere generatie, dat was ook zo'n heel populaire koning. Dat was niet normaal. Iedereen zag die graag. En toen ook echt beelden van duizenden mensen die in Brussel in lange rijen stonden aan te schuiven om nog één keer naar die koning te gaan. Jo de Poorter, goedemorgen. Dat is toch te vergelijken in die twee met elkaar?
1: Dat is absoluut te vergelijken, hoewel het twee zeer verschillende mensen waren en je van een heel andere soort populariteit moet spreken. Boudewijn was een zeer ernstig, zeer serieus, was geen moppetapper. Deze man, deze Harald, die vorige week gestorven is, was een zeer minzame man, was een zeer lieve man, met een ongelooflijk gevoel voor humor en die zichzelf heel goed kon relativeren. En dat is iets wat in Noorwegen heel erg geapprecieerd wordt. Hij wordt daar ook de volkenkongen, wees niet bang, dat is het enige woord wat ik in het Noors zal zeggen vandaag, maar de volkskoning genoemd. En ja, is heel erg met... Hij heeft ook een spectaculair 10 jaar geleden, ik weet niet of je dat weet, heeft hij onaangekondigd op een tuinfeest een toespraak gehouden waar hij gezegd heeft, Noorwegen is het land van de liefde. In Noorwegen houden jongens van jongens en kunnen meisjes van meisjes houden. In Noorwegen geloven we in God en in Allah en in helemaal niets. Dat is Noorwegen. Ja. En dat heeft bij heel veel jonge mensen heel erg geresoneerd. En dat maakt samen met zijn persoonlijkheid en met het feit dat ze natuurlijk al bijna 90 jaar kennen, dat het een hele geliefde opa is heen gegaan.
2: Ja, want daar zeg je het. Heel eerlijk, hè, als ik nu aan mijn kinderen vraag wie zijn onze koning en koningin, ik weet niet, die gaan er niet op kunnen antwoorden, want vroeger hingen die in de klas op, hè? Boudewijn en Fabiola. Ja, dat is niet meer, hè, joh.
1: Is dat niet meer?
2: Nee, dat is niet meer.
1: Het is heel lang geleden dat ik nog in een klas geweest ben. En ik hou me in om iets te zeggen over klassen, leerlingen.
2: Laat dat maar, hè.
3: Dat heb je ooit eens gedaan.
1: Dat ga ik niet doen. Maar dat is inderdaad zo. En wat je bij hem hebt en wat bij de koning en koningin bij ons, is dat die mens heeft met die kleinzoon die dan veroordeeld is. En die heeft een dochter die helemaal goed bij haar hoofd is. Die heeft in zijn koninklijk gezin heel veel miserie en ellende meegemaakt. En dat is gedeeld met de Noorse bevolking. En ik denk dat dat, ondanks het feit dat dat negatieve dingen zijn, dat dat geholpen heeft om hem te zien als mens, om hem te zien als iemand die ook ellende meemaakt en die er ook maar doorspartelt. En dat dat bijgedragen heeft aan zijn immense populariteit.
0: Oké, maar het is goed dat hij dat vertelt, want ik wist dat hij niet, dat hij zo ongelooflijk populair was. Het enige dat wij inderdaad altijd krijgen te horen, is dat dan, wat is het, een stief kleinzoon, dat is het dan, dat die verkrachter is en in de gevangenis zit en allemaal. Want dan eigenlijk de stiefvader is nu de nieuwe koning daar geworden. Die gaat het wel moeilijk hebben. Hij zit dan met die stiefzoon, dat zo'n kleine ellendeling is. En aan de andere kant zijn vader, die zo ontzettend populair was. Dat is geen gemakkelijke erfenis voor die man nu. Hè?
1: Nee, gelukkig heb je het nu over de man die sinds vorige week koning Hakon de zevende, of wellicht de achtste al is. Is een heel degelijke jongen, heeft goed gestudeerd, is heel sportief, is heel stabiel en betrouwbaar. En heeft op dit moment al een hele hoge populariteit. Noorwegen. Niet zo hoog als zijn vader, maar we spreken over 8 en een beetje op 10 al, wat heel goed is. Maar als je dan kijkt naar de populariteit van het koningshuis, of van zijn echtgenote met de Marit, die niet boven de helft geraakt. Het grote probleem is, hij wordt als heel goed gezien, maar hij wordt natuurlijk omringd door allemaal mensen die niet zo'n goede scores hebben. En het zal zijn taak zijn, de volgende weken, maanden, jaren, om die allemaal mee te krijgen in het verhaal van het Noorse koningshuis en die populariteit te verhogen voor allemaal. En niet alleen voor zichzelf.
0: Maar goed, dan moeten ze Ginter maar oplossen. Hè. Dat is wel leuk om eens te horen.
1: Ik denk ook wel dat het hen gaat lukken. Als je ziet hoeveel belangstelling er nu is. En hoeveel niet alleen gewone mensen, maar ook koninklijke huizen volgende week woensdag van plan zijn.
0: Zit Mathilde ook? Gaan die ook?
1: Alle alle Europese koningshuizen. En er wordt zelfs gezegd dat Charles, die normaal nooit zo'n dingen doet, dat Charles en Camilla naar alle waarschijnlijkheid ook zullen aanwezig zijn.
0: Vooruit. Dus. Dat wordt nog wat. Oké, dankjewel, Jo de Poorter, om ons bij te praten.
1: Goedemorgen.
2: Doei, doei.

0: van de dag.
1: Oh ja. Het cijferke is een kleine 3 weken geleden opnieuw begonnen. Het cijferke dat jullie moeten raden. En het is vandaag 90. 90, meer bepaald, Anke, 90%. En 90% van eigenlijk alle mensen in de wereld, 90%, dat is heel veel, woont op eenzelfde soort plek.
2: Oké.
1: Op eenzelfde soort plek. Er is iets...
2: In een straat.
1: Qua woonplaats dat we met 90% van de mensen gemeen hebben.
2: Maar, wacht.
1: Hetzelfde soort plek.
2: Waar stromend water is en elektriciteit.
1: Dat vind ik al een goede insteek.
2: Waar internet ligt. Fiber.
1: Fiber. Is uw stoep ook al opengemaakt? Meneer de Chinees.
2: 17 maanden aan een stuk.
1: En nu nog een keer volgende week.
2: Ja. Wacht.
1: Hetzelfde soort plek. Als je het straks gaat doen.
2: De aardbol, wereldbol.
1: Ja, natuurlijk op de aardbol.
2: Maar 90%
1: niet op de aardbol.
2: Waar woont die andere 10 dan? In water.
1: Ja, elders, hè?
2: Dat kan niet.
1: Wat?
2: Nee.
1: Wat zei je daar?
2: In water.
1: In water? Zou 10% van de wereldbevolking in water wonen, denk je dat?
2: In eilanden. Op eilanden.
1: Ah.
2: Archipels.
1: Nu ben je de goede richting.
2: Eilandengroepen.
1: Archipels.
2: Lang niet dat ik het woord archipel nog eens in de mond mocht nemen.
1: Nee, maar je bent nu heel slim aan het denken. Dit gaat de goede richting.
2: Dat is altijd, hè? Op een boorplatform.
1: Maar nee, alleen 10% op een boorplatform.
2: Oh, ja, maar wacht, ik was even vergeten. Maar wacht.
1: 90% woont op dezelfde soort plek.
2: Ja, op een landelijk iets.
1: Op een landelijk iets.
2: Ja, en dan wonen er ook nog mensen in een boom.
1: Nee.
2: Of in de lucht.
1: Nee.
2: Waar kun je nog wonen? In een, op de zee?
1: Nee, maar dat is het niet. Het is niet,
2: nee, maar het is niet zoiets.
1: Op de zee. Nee, ja,
2: geef nog een klein tippeke.
1: Ja, maar je zat al heel dicht. Met uw eilanden vond ik dat je heel dicht zat.
2: Ja?
1: Ja, dat waart je heel logisch
2: bedoelt
1: aan
2: je zo 10% woont op één bepaald land?
1: Nee. Nee, maar dat vind ik ook wel weer een slimme gedachte. Je gaat de goede richting uit, maar een beetje hulp van onze luisteraars zal van harte welkom zijn. Hoe zit dat? Wat denken jullie? Gratis mee, kom aan.

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
5: 70s
6: en meer.

0: Het cijfer van de dag.
1: 90% van de bevolking woont op een bepaalde plek in de wereld. En ik vond het een fascinerend cijfer toen ik het ergens las. Want ik dacht, dat kan toch niet? Dat is zo onevenwichtig. Maar we hebben demograaf Patrick de Bozere aan de lijn van de VUB. Bent u de broer van Frank, Patrick? Of niks mee te maken?
2: Ik ben familie van Frank, maar niet de broer.
1: Ah, toch. Kijk, voilà, ja, allemaal een beetje wetenschappelijk, hè. Meneer de Bozere, Patrick, zal ik maar zeggen tegen u. 90% van de bevolking woont in het noordelijke halfrond, boven de Evenaar. Ik vond dat bijna ongelooflijk toen ik dat las. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Het is een heel interessante vraag, waar we zowel naar de demografische processen moeten kijken, als naar de geografie, maar ook naar de geschiedenis, economische en maatschappelijke evoluties. En als we eerst naar de geografie gaan kijken, dan zien we dat het aardoppervlakte voor 71% uit water bestaat en 29% de continentale massa's.
1: Ja.
2: En 2/3 daarvan bevindt zich boven de Evenaar.
1: Er is al meer ruimte om te wonen eigenlijk, ja.
2: Dus daar heb je al vanzelf een verhouding die 70-30% ongeveer zou moeten zijn.
1: Uh-huh.
2: En dan heb je natuurlijk, waar hebben bevolkingen zich ontwikkeld? Waar zijn mensen zich gaan vestigen? Als we 10.000 jaar teruggaan in de geschiedenis, 10 tot 12.000 jaar de landbouw, de eerste landbouwevolutie, dan zien we dat volkeren zich vooral gevestigd hebben rond de grote rivieren.
1: Uh-huh.
2: En sinds dan is Azië eigenlijk altijd in procent, in aantal, het belangrijkste bevolkingsaandeel van de wereld.
1: Ja, China, India, Azië, superveel volk woont daar in
2: Ja,
1: landen,
2: dus ja. De Ganges rond India, de gele rivier, de Yangtze, dat waren grote plaatsen van landbouwrevolutie. En daar hebben we eigenlijk altijd ongeveer, begin van onze jaartelling, 60-65% van de wereldbevolking woonden eigenlijk in Azië.
1: Ah, ja,
2: en dat is tot op vandaag hetzelfde gebleven.
1: Oké, wow, heel indrukwekkend. En, ja, en als je dan eens een keer kijkt naar de wereldbol, dan begin je het ook te beseffen, want wat zit daar nog onder de Evenaar? Weet jij het uit je blote hoofd, dank? Zo'n beetje Zuid-Amerika.
3: Australië.
1: De punt Australië zit daar ook nog, inderdaad. Nieuw-Zeeland. Ja, zo kan je wel iets bij voorstellen. Maar raakt het hier dan niet te vol op noordelijk halfrond? Gaan we toch een keer moeten zeggen, jongens, verhuis toch rustig naar Australië, of het is misschien ook gezellig. Wat is daar beneden? Bolivie?
3: Zonder een politiek standpunt te nemen, duidelijk zijn.
1: Nee,
3: gewoon een kwestie van praktisch.
1: Gaat het hier niet te vol geraken? Aan de bovenkant, professor.
2: Maar je hebt natuurlijk een historische dimensie die er een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het feit dat zuidelijk halfrond minder bevolkt is. Hè. Als je denkt aan de kolonisatie van Latijns-Amerika, hè? Ja. Columbus, 1492, weten we al te goed. We hadden in het zuidelijke deel van Amerika hadden we een bevolking van ongeveer 50-60 miljoen Indianen die er wonen, de Azteken en zo verder.
1: Ja, ja.
2: En die zijn eigenlijk door de bezetting van de Spanjaarden en de Portugezen gedecimeerd, letterlijk gedecimeerd geworden. We spreken over nog enkele miljoenen die het hebben overleefd,
1: zowel
2: door de oorlog, maar vooral ook door de virussen die de Spanjaarden binnenbrachten, de pokken, de mazelen, waar die bevolkingen geen immuniteit tegen hadden. En dus dat verklaart waarom dat natuurlijk die bevolking in Latijns-Amerika heel klein was, en dat heeft dan een lange tijd nodig om dan aan te groeien, stilaan.
1: Ja, okay.
2: Voor Afrika hebben we eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar hebben we het verhaal natuurlijk van de slavenhandel, tot slaafmaken van zwarte Afrikanen. Dat was die befaamde Europese driehandel, waarbij dat de Europese schepen slaven gingen halen in Afrika. En dan spreekt men al gauw over 12 of meer dan 12 miljoen mensen die tot slaaf gemaakt zijn en naar Midden-Amerika werden gebracht, exact, of naar Noord-Amerika. Maar men vergeet soms dat dat ook het leven gekost heeft, naar schatting aan ongeveer 100 miljoen Afrikanen.
1: En zo komen aan die 90% uit, hè? Zo komen aan die 90%
2: dus,
1: in de
2: daardoor heb je ook een enorme decimatie gehad van Afrikaanse bevolking, en dus voordat zo'n bevolking terug aangroeit, dan duurt dat ook wel zeer lang. Ten meer dat koloniale bewind dan na 1880 door Europese landen in Afrika eigenlijk er verder voor gezorgd heeft dat daar ook een aantal landen nauwelijks bevolkingsgroei hebben gekend.
1: Oké. Professor, hebt u heel goed uitgelegd. Dankjewel. Zo weten we ook een keer waar die 90% vandaan komt. Een fijne dag nog gewenst.
3: Doei.

0: vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
1: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
0: Touring vraagt lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
2: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
0: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko, Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
3: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
0: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
4: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
5: 70s
4: en meer.

0: wordt mooi weer dit weekend en ik heb een toeristische tip voor iedereen.
1: Uit Limburg.
0: Uit Limburg. Ja. Ik ga jullie allemaal naar onze provincie lokken. Doorgaans lok ik jullie altijd naar Bokrijk.
1: Ja, we kennen hem al.
0: Het is lang geleden dat ik dat nog eens heb gezegd op de radio, maar we love Bokrijk. Ja. Maar er is nog een andere topattractie.
1: Ja, het fascineert waar ik het
0: nog,
1: wel.
0: Waar
1: ja.
0: ik het nog nooit over heb gehad.
1: Ja.
0: En Sander, jij bent nu mijn mede-Limburger hier in deze ochtendshow.
2: Maar Limburg.
0: Wij houden in Limburg ontzettend veel van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Ja.
1: Uh-huh.
0: Dat is iets, die hebben elk jaar open deurdagen, open deurweekends. Dan gaan we daar allemaal naartoe.
1: Ja, okay.
0: Dus eigenlijk nu gaan alle Limburgers kwaad zijn dat ik West-Vlamingen ook ga uitnodigen. Maar kom, het wordt tijd dat iedereen het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen leert kennen.
1: Maar die hoor je al vaak in het nieuws. Het is wel fascinerend
0: wat die
1: allemaal wonderen verrichten.
0: Gerenommeerd wereldwijd. Die vangen heel veel dieren uit heel veel landen. En we hebben bioloog Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum aan de lijn. Goedemorgen, Frederik.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Hey. Dat was al een mooie reclamespot, hè?
3: Fantastisch, we zijn er echt.
0: Ja, maar vertel eens, hoeveel dieren vangen jullie elk jaar op?
3: Afgelopen jaar hebben we er 12.000 opgevangen.
1: Oh,
3: dat zijn er heel veel, ja.
0: Ja, maar dat 12.000, en wat voor dieren zijn dat dan allemaal?
3: 85% daarvan zijn inheemse wilde dieren. Dus dat gaat van pimpelmezen tot merels, vossen, dassen, reeën. Alle dieren die in België in de vrije natuur voorkomen. Dus een grote meerderheid. En dan 15% zijn tamme en exotische dieren. En dat kan gaan van kippen en geiten, maar tot leeuwen en tijgers en slangen. En alles wat er tussenin kruipt, vliegt of loopt.
0: Ja, en dan maken jullie soms van die spectaculaire expedities, hè? Dan gaan jullie, was het verste waar je ooit al een dier bent gaan halen?
3: We hebben op dit moment nog een beer uit Kazachstan zitten, die daar als huisdier werd gehouden en die daar dringend weg moest. Dat is natuurlijk extreem ver, maar meestal is het in de ons omringende landen, gelijk Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië. Overal waar dat we onze hulp nodig hebben, gaan we kijken waar dat we kunnen helpen. We kunnen niet alles helpen, maar we doen er wel ons best voor.
1: Ja, wat komen er van hier uit ons land? Inderdaad, zoals je zegt, leeuwen, tijgers, slangen. Zijn er nog altijd mensen in ons land die met dat soort beesten in huis zitten en er niet meer kunnen voor zorgen of zo? Zijn dat soms de verhalen?
3: Ja, die grote dieren, dat is minder uit ons land. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben we nog een inbeslagname gehad uit het Antwerpse. Dat was iemand die in zijn tuin 50 stinkdieren, stekelvarkens, rolstaartberen, allemaal zotte dieren had die allemaal illegaal waren. En die worden dan in beslag genomen. En dan proberen wij daar een nieuwe plek voor te vinden. Want voor alle dieren die bij ons toekomen, zijn we maar een tijdelijke opvang. Dus die 85% wilde dieren, die worden terug vrijgelaten als ze in orde zijn. Daar zijn we een ziekenhuis voor. En die exotische dieren, die plaatsen wij dan een diertuin of opvangcentra, en dat is ook overal ter wereld. We hebben ondertussen bijvoorbeeld al een 25-tal leeuwen herplaatst in een park in Zuid-Afrika. Dus we proberen ergens in de wereld een goede plek te vinden voor die dieren die het dan nodig hebben.
0: Dat kost toch allemaal ook heel veel centjes, hè? Want hoe krijg je dat allemaal betaald, die facturen?
3: Ja, ik zeg altijd, onze vrijwilligers, dat is een beetje de ruggengraat van het werk dat er gedaan wordt bij ons in het Natuurhulpcentrum. En onze leden, dat is de financiële ruggengraat. We hebben op dit moment 18.500 leden. En ons doel is om dit jaar aan onze 20.000ste lid te geraken. En dat zijn mensen die allemaal steunen, die geven lidgeld. Daarmee kunnen blijven doen wat we doen. En we hebben natuurlijk ook bedrijven die ons steunen. Af en toe een legaat, een erfenis dat we mogen ontvangen.
0: Oh.
3: En zo doen we heel veel activiteiten. Onze open deurdagen zijn onze belangrijkste dagen op dat vlak van het jaar, de volgende 3 zondagen. En zo proberen we op het einde van het jaar de rekening te doen kloppen.
1: Wow,
0: ja, fantastisch. Maar ik ben ooit lid geweest, want toen was het nog met een krantje. Is dat nog altijd eigenlijk dat je zo...
3: Ja, zeker. Ja, we vinden dat wel heel belangrijk dat de leden weten wat er dankzij hun kan gebeuren.
0: Ja.
3: En daarom krijgen alle leden elke 2 maanden een boekje met allerlei foto's en verhalen die er altijd gebeuren in het Natuurhulpcentrum. Dat iedereen een beetje op de hoogte blijft van wat er bij ons in het Natuurhulpcentrum gebeurt.
0: Ik ga een nieuw abonnement aanvragen. Hoeveel kost dat over een jaar?
3: Vanaf 10 euro zijn mensen al lid voor een heel jaar.
1: Och,
0: Sven wordt ook lid.
1: Dit weekend, kunnen mensen er nog bij? Dit weekend, volgend weekend zijn er nog plaatsen vrij?
3: Ja, dus het is niet met inschrijven. De volgende 3 zondagen staan onze deuren open vanaf 10 uur. En kan iedereen het centrum doorlopend bezoeken. Dus iedereen is meer dan welkom.
1: Elke hete tijger, elke saaie mus is welkom eigenlijk dit weekend.
3: Iedereen is welkom.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
2: Steeds verrassend, altijd. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: En over een klein half uurtje kan je weer cinematickets winnen of een abonnement op streams met onze poging tot acteerwerk in de take van de week.
1: Ja, het is een van je favoriete programma's. Hè.
0: Maar kijk, mensen kunnen nu al de juiste oplossing doorsturen met de tip van Sven.
1: De pin-upke. Ja. Vrienden.
2: De beste luisteraars van de wereld.
1: Ja, dat zijn jullie, dat weten we al lang. Vanaf nu eigenlijk, sinds een paar dagen geleden, doen we op dinsdag altijd deze rubriek waar jullie een oproep kunnen doen. Als er iets is waar andere luisteraars kunnen bij helpen, omdat je iets aan het zoeken bent of zo, dan willen we dat nu eenmalig per week gaan doen op dinsdag. En we hadden een oproep van Inge van den Broek uit Lebbeke. Haar dochtertje met autisme verloor op 27 juli in de Zoo van Antwerpen popcorn, haar lievelingsknuffel.
3: Hij ging overal mee met uitstapjes. In school zat hij eigenlijk op haar bankje, in de pianoles op de vleugelpiano. Hij ging mee naar het ziekenhuis. En overal namen we ook foto's van popcorn. Hè. 2 weken terug zei ze ook van mama, hij was mijn beste vriend, dus ja.
1: Oh, ja. Dus wij zijn met z'n allen aan het zoeken, dat zijn jullie ook aan het doen. Hè? Veel van onze luisteraars hebben de beelden ook gedeeld op de social media. Dankjewel daarvoor, voorlopig nog niet echt met resultaat, want ook in de Zoo van Antwerpen hadden we de woordvoerder aan de lijn. Het leeft daar ongelooflijk, ze hebben ook oproepen naar iedereen gedaan, niet gevonden. En toen zei iemand, bel eens naar het Centraal Station, die hebben zo'n dienst, verloren voorwerpen. Dat zit daar net naast de Zoo. En Dimitri Temmerman, de woordvoerder van NMBS, die beloofde ons gisteren dat hij tussen de verloren voorwerpen zou gaan kijken. En beste vrienden, we hebben een reactie van de NMBS over popcorn.
4: Elk jaar vinden we in onze stations en treinen 40.000 voorwerpen terug. Het station bevindt zich ook vlakbij de Zoo. Maar helaas, popcorn hebben we niet teruggevonden. We weten hoe belangrijk zo'n knuffel kan zijn voor een kind en hebben het dan ook voor de zekerheid nagegaan. Sinds eind juli hebben we in totaal 16 knuffels teruggevonden. Maar popcorn zat daar jammer genoeg niet bij.
0: Oh, maar we geven niet op. Hè. We blijven verder zoeken. Totdat we popcorn hebben gevonden.
1: Ja, of tot we een of andere oplossing voor het meisje hebben bedacht. Want stel dat die echt weg is. Mee met een buitenlands kind.
0: Ja?
1: Weet ik veel, Franstalig.
0: Of in de vuilbak gegooid door een stommeling.
1: Je weet het maar nooit. Dan moeten we dat toch ook proberen nog ergens te helpen op een of andere manier. Maar we zijn er en we blijven ermee bezig.
2: De beste luisteraars van de wereld.
5: Dit is

0: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Zaak.
1: Zaak?
2: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
1: Oh, wauw, van Zaak.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker. Not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
8: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Dat is het voordeel van wat ouder worden. Ik weet niet wat ik al gezegd heb deze ochtend.
1: Het zal mijn lievelingsprogramma zijn. Maar
0: heb ik zoiets stoms gezegd?
1: Heb zeker zoiets stoms gezegd? Maar het is een prachtige scène.
0: Prachtige scène.
1: Ja, en het is een voorbeeld van hoe mensen zouden praten met elkaar.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel. Zo van...
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zo zouden conversaties moeten zijn.
0: Allee, het swingt hier de pan uit, jongens. Joe.
2: De take van de week.
0: Cheers.
1: Oh, dat is wel een lekkere.
3: Ik heb met Isaura gesproken in verband met panseksualiteit. Zegt u dat iets?
1: Ja, tuurlijk.
3: Ik ga eerlijk zijn. Ik ben er niet zo heel erg bekend mee.
1: Ja, maar oké. Identificeer jij jezelf dan eerder als, zeg maar, heteroseksueel?
3: Ja.
1: Ik identificeer mij eigenlijk als lesbische pan-curious persoon. Wat eigenlijk wil zeggen dat ik seksueel ben aangetrokken tot vrouwen. Maar om romantisch ben ik eigenlijk aangetrokken tot een heel scala aan diversiteit.
3: Dat is voor 90% Chinees voor mij.
1: Oké. En zou je gendertaal willen leren spreken? Of heb je liever dat Chinees Chinees blijft?
3: Ik hou het liever bij Chinees, ja. Of liever Japans.
1: Oh?
3: Of nee, Tagalogs. Dat is de grootste taal in de Filipijnen.
1: Ah, en spreek jij Tagalogs?
3: Ik heb niet een woord. Maboy of maboya.
1: Oh, en wat betekent dat?
3: Varken.
1: Oh.
4: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
4: 70s
2: en meer.
4: Joe Gold.

0: De take van de week.
1: Mara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Mara, wat hebben Sven en ik gepoogd na te spelen?
2: B&B zoekt lief.
1: B&B zoekt lief. Yes. Helemaal juist. Was het ook jouw favoriete programma van de zomer?
2: Eén van de zeker, jawel.
1: Ja. En weet je, ja. En vond je het ook leuk met die Isaura? En weet je nog wie wij waren, onze personages?
2: Ja. Matthias en Isaura inderdaad.
1: En Jamine.
2: Jamine.
1: Voilà.
3: Okay, ik wist het ook niet hoor. Maar.
1: Twee keuzes. 10 filmtickets of een abonnement op streams?
2: Dan ga ik voor de streams.
1: Oké, super. Yes. En wat wil je daarbij voor een zeteltje? Chips of popcorn?
2: Dat is moeilijk. Ik denk popcorn.
1: Oké.

0: opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken naar klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. En dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
1: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
0: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
2: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
0: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
4: 70s
3: en meer.

0: hoeveel kost je huis, hoeveel is je huis waard? Staat echt een dubbel spread vandaag in het laatste nieuws. En dat wil je dan weten, hè? Van alle gemeentes, alle steden, Stadbel heeft dat allemaal opgeleid. Ja, dan wil je weten hoe dat zit in jouw eigen hometown.
1: En hoe het geëvolueerd is ook.
0: Hoe
1: hè?
0: Het geëvolueerd is en als je huis zou verkopen, hoeveel dat je daarvoor zou krijgen, dit en dat. Maar ik heb het voor jou opgezocht, Svenny.
1: Heb je voor mij opgezocht?
0: Le Christie, okay. Een huis. In 2010 betaalde je 232.000 euro.
1: Oké. Okay.
0: En nu, 2026, zoveel jaar later, 446.000 euro.
1: Dat is bijna
0: euro.
1: Een verdubbeling.
0: Je hebt een goede business deal gedaan.
1: Ja, ik heb het wel veel later gekocht, pas in 2020. Hè. Dus die grote winst die hebben we niet gemaakt.
0: Ik denk dat ik wel in 2010 heb gekocht.
1: Ja, is het waar?
0: En in Hasselt kostte toen een huis 205.000 euro. En ja, we zijn Hello Christie, maar het is nu 355.000 euro.
1: Ja, dat is toch ook al mooi.
0: Het gaat voor gemiddelde huizen,
1: ja,
0: hè, jongens.
1: Ja, inderdaad. Bjorn Kokuit, dat is de HLN vastgoedexpert. Heeft ook het artikel gemaakt. Dag Bjorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Mogen we met de deur in het serieus duurder geworden huis vallen? Hoe komt dat eigenlijk dat het in steden precies niet zo ongelooflijk veel sneller gaat dan op het platteland?
2: Ja, in steden daar heb je eigenlijk veel oudere huizen, kleinere huizen. Die kosten natuurlijk niet zoveel geld om te kopen. Wie koopt die huizen? Dat zijn mensen die nadien gaan renoveren. Die steken daar veel geld in. Maar ze blijven er ook wonen. Ze gaan die huizen niet meteen gaan verkopen.
1: Ah, ja.
2: Waardoor dat je dat ook niet ziet in de prijsstijgingen.
1: Ah ja. Maar het kan zijn dat de Anka-huis ondertussen veel meer waard geworden is. Omdat ze er zelf heeft in gerenoveerd. Dat kan dus wel.
2: Ik zou eens moeten langskomen, maar ik geloof dat graag dat het veel meer waard is geworden.
0: Bjorn, en laten doen, hè. Niet zelf vastzitten bricoleren, hè. Laten doen, hè. Dat is nog meer waard dan.
2: Ja, maar de meeste winst kan je toch boeken als je het zelf doet. Maar dan moet je het wel goed doen, natuurlijk.
0: Zou jij zeggen, als je zo twee linkerhanden hebt, dan kan je het toch maar beter uitbesteden. Anders wordt het nog duurder in die end.
1: En Bjorn, die cijfers zijn wel heel opvallend. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu ook hun gemeente aan het opzoeken zijn op HLN. Als je doorklikt naar woon, dan kom je daar terecht. Dat wil iedereen toch even weten hoe dat zit met die cijfers, hè?
2: Ja, dat kan je echt. Vanaf 2010 ben ik dan nagegaan. Vijf jaar later, nog eens vijf jaar later, tot op vandaag. Wat kost een huis in jouw gemeente? Kan je heel mooi gaan raadplegen. Maar over het algemeen, als we het eens bekijken. In 2010 betaalde je 195.000 euro. En dit jaar was dat al 335.000 euro. Dat is een stijging met 72%. In de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is dat zelfs nog meer. Dus Antwerpen 87% duurder, Oost-Vlaanderen 95% duurder. Dus dat is echt wel een pak.
1: Maar is Oost-Vlaanderen dan de provincie waar het meest aan het stijgen is? Ja?
2: Ja, dat was zo sinds 2010 Oost-Vlaanderen. Daar heb je ook de gemeente die er het felst op vooruit is gegaan. Sint-Maartens-Laten, 163% duurder. De mediaanprijs vandaag is net geen miljoen euro. Ja, ergens in het land heb je een gemeente waar een huis zoveel kost.
0: Maar waarom is dat zo? Waarom is dat eigenlijk?
1: Heel mooi,
0: ja. Dat is omdat iedereen aan die leien wil wonen.
1: Bijvoorbeeld, ja. Het is ook mooi, hè.
2: Dat is een beetje wat je algemeen hebt. De plaatsen waar de vraag groot is en het aanbod beperkt is, ja, daar gaan de prijzen door het dak. We kunnen ons natuurlijk niet allemaal een huis daar permitteren, maar het is wel een tendens die je ook elders ziet. Hè. Mensen gaan naar locaties waar ze niet te ver van de stad wonen, waar een vlotte verbinding is, waar veel voorzieningen zijn. Ja, die druk neemt toe op de prijzen daar en iedereen wil er wonen en daardoor betaal je er ook vandaag een pak meer dan vroeger.
1: Ja, knokken is ook zoiets, hè. Dat is ook geweten. Hè. Knokken, daar is het ook duur.
2: Pas op, knokken is slechts 70% duurder geworden.
1: Dat was al duur.
2: Koopje zou ik nu niet noemen, maar het is er toch veel minder op vooruit gegaan dan andere gemeenten. Nee, er zijn er nog in Sint-Maartens-Laten 163%. Maar ik denk ook aan Boortmeerbeek, Berlaar, Deerlijk. Het zijn toch prijzen die 130% tot 140% omhoog zijn.
0: Boortmeerbeek, sinds jij daar weg bent in die buurt, is dat daar ook ineens gestegen.
1: Ja,
0: valt mij wel op nu, ja.
1: Iedereen wil dat nu ik weg ben. Maar even, waar is het dan dat je zegt van, goh, daar heb je eigenlijk niet zo'n goede investering gedaan? Wat zijn eigenlijk de zwakke broertjes qua stijgen van prijzen?
2: Well, er is één gemeente, heel opvallend, dat is Staden bij Roeselare. Als je daar in 2010 een huis kocht, is dat vandaag maar een kleine 8% meer waard. Dus
1: wow.
2: Een goede investering was dat niet. Hè. Maar ja, dat zijn de gemeenten soms die wat meer afgelegen zijn, die vandaag nog betaalbaarder zijn.
1: Ja, en dat is dan weer de keerzijde van de medaille, dat je daar nog iets kan kopen wat betaalbaar is.
0: Maar
1: ja.
0: Moeten wij dan Stade wat populair gaan maken of zo?
1: Stade is leuk hoor.
0: Kampen met een...
1: Leuk. Ja,
0: ja,
1: ja, ja. Ja, ik had een vriendje daar woonde en dus echt, Stade is echt leuk. Ook niet zo ver van Roeselare, veel platteland, dus dat best oké.
0: Oké.
1: Allemaal daarheen.
0: Als je van ginder zijt, je weet waar je nu daad moet gaan fixen.
1: Hey, over het algemeen, als je die cijfers allemaal op één hoop smijt, is het dan eigenlijk wel een goede... Is het dan ook duidelijk echt een goede investering om een huis te kopen? Want dat, wij hebben allemaal een baksteen in onze maag, hè, in ons land.
2: Ja, vastgoed is in principe altijd een goede investering. Waarom het verliest zijn waarde? Nooit. We zien nu tijdens het eerste kwartaal waren er hier en daar wat prijsdalingen. Maar op lange termijn gaan woningen alleen maar duurder worden. Dat is ook logisch. Hè? We zijn met steeds meer mensen. Dus die vraag is groot. Maar het aanbod is ofwel niet aangepast ofwel niet groot genoeg. Dus ja, die prijzen gaan daardoor omhoog, omdat er onvoldoende huizen zijn voor iedereen.
1: Op de website van HLN moet je doorklikken op woon. En dan kan je ook eens kijken hoe het zit met jouw gemeente en jouw huis dat je daar hebt.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Carrefour. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: De nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zeg jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel. Leef beter.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Dit is Joy.

De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.

0: Een goeiemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
1: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan een subsidie vraagt voor opleiding die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
0: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies hebben gefraudeerd. Het gerecht onderzoekt dat nog. In Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar al snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En sports-ex-rode duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice kampioen in Kroatië. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
2: Dit is Joe Gold
3: met Karel Schmidt.
4: Goedemorgen en welkom.

Als je 1972 rondliep in Vlaanderen, dan was de kans groot dat je meezong met Chicory Tip en Son of My Father. We begonnen met Maggie May van Rod Stewart. Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Nog tot 12 uur de hits van Schmidt met onder andere The Romantics. Ook een van de klassiekers van ABBA, die werd bedacht tijdens een van de joggingrondes van Björn in Stockholm. En uiteraard is er ook vandaag de Schatkamer rond 10:30. En daarin komt Wouter Becker en Steely Dan aan bod, want Becker overleed vandaag exact 9 jaar geleden.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promokoken.
15: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Maar er is altijd een kans. Take a chance on me, ABBA. En als je heel graag meezingt, als je houdt van karaoke, heb ik een toffe tip. Want op 3 november verschijnt Let's Sing, ABBA. Een karaoke-game, zeg maar. Niet helemaal nieuw, want dat was er al in 2022. Maar dus nu in een opgepoetste nieuwe versie. Ze hebben er ook extra nummers aan toegevoegd. Het is ook geschikt voor de Nintendo Switch 2. En je kan het nu met z'n zevenen doen. Feest gegarandeerd. Joe Gold met de McCoys. Hey!

0: Onze nummer 1 in 1971 voor Daniel Gérard en Butterfly.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Het is de 3e september en vandaag in 2017 overleed Walter Becker. Medeoprichter, maar ook gitarist van Steely Dan. 67 jaar werd hij. Ja, en als je Steely Dan kent, dan weet je, dit is geen gewone band. Dat is een precisie-instrument. In 1972 trokken ze meteen de aandacht met Can't Buy a Thrill. Daarna bouwde Becker, maar ook Donald Fagen, rustig door aan een bijna perfecte catalogus. Pretzel Logic zit erin, ah ja, later zelfs ook een Grammy met Two Against Nature. En ondertussen scoorden ze af en toe ook vette hits zoals Do It Again, Ricky Don't Lose That Number en Hey 19. Becker deed ook nog 2 solo-albums en produceerde ook voor andere artiesten zoals Ricky Lee Jones, alsof hij tijd over had. Steely Dan stond berucht om hun studiowerk tot op de millimeter. Tientallen takes voor 1 nummer. Want bijna goed is ook gewoon fout voor die gasten. En dan die naam Steely Dan, die komt uit een boek, Naked Lunch. Het was een vibrator. Zelfs hun woordgrapjes waren high-end. Hier is Steely Dan in de schatkamer van Schmidt met Pack.

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Badkamerrenovatie?
5: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold.
12: Alleen maar golden.

zaten aan het begin van de 60s met Ben E. King. Begon ooit als zanger bij The Drifters, maar ging dan solo en scoorde meteen een wereldhit. Stand By Me. Tijd voor de kanonnen van AC/DC. De kerels treden nog altijd op. Afgelopen zomer stonden ze zelfs in Las Vegas. Zanger Brian Johnson had daar veel geluk, want een van de kanonnen viel daar bijna op Brian. Hij is daar goed weggekomen, hoor. Dit is The Highway to Hell.

0: nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden. Dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd, bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
6: We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten. De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering van een aantal zaken en dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen.
5: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
7: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat, een aangepakt

krijgen een 10 op 10 voor sfeer. En terecht. Pointer Sisters, I'm so excited. Show of gold. Goedemorgen en welkom bij de hits van Schmidt tot 12 uur met toppers van ILO. Ook de legendarische Eagles. En ook wel wat verrassingen, maar die ga ik nog niet vertellen, want het is zoals een cadeautje weggeven zonder verpakpapier en dat doen we niet. Nu wel, Neil.

0: succes, Bobby.
1: Op 3 september, hè?
2: Ja, dat ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
5: VTM.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Vanavond iets Italiaans?
16: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
18: Amai, la vita is echt wel bella.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
20: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
19: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
20: Humo!
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
23: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
24: Achter jou staat Xerius.

tijdloze klasse van Eagles en One of These Nights. Ze treden nog altijd op. Ja, die afscheidstour die blijft maar duren. Dus als je ze nog live wil bewonderen, het kan. Je moet wel richting Las Vegas. Joe Gold met Shirley Bassey.

Racy. En die waren verantwoordelijk toch voor een aantal hits in Vlaanderen. Ze namen een versie op van Runaround Sue. Daarvoor scoorden ze ook met Lay Your Love On Me en uiteraard deze Some Girls. Best uit de 60s, 70s en meer bij Joe Gold. Straks met The Temptations. Papa was a Rolling Stone. En dit zijn de Detroit Emeralds.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
7: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
8: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
8: Dit is Sarah.
9: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meeste

Een echte soulklassieker van Fontella Bass en Rescue Me. Zometeen is er Astrid tussen 12 en 3. En ik heb nu nog Mr. Blue Sky van ELO. Maak er een fijne donderdag van en graag tot morgen in de voormiddag hier.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.

0: wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten.
1: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
2: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat heeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
1: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bissibou van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bissibou kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en ook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

Goedemiddag, die Easy werd ingezet net met Linda Ronstadt. Donderdag 3 september dan, die jij op dit moment misschien wel verder zet met het dekken van de tafel. Het is er alleszins het moment voor. Hè. Ik zie het hier ook op de vloer telkens gebeuren. Klokslag 12 uur en echt iedereen ongeveer van het gebouw richting brasserie. Maar laat het smaken. Nu, omdat eten en babbelen niet altijd heel goed samengaat, mag de muziek hier wat voor zich spreken. Met dit uur dan Billy Joel met Earth, Wind & Fire. En dan die band met kerstverse 80-jarige Barry Gibb erbij. Bee Gees in Massachusetts.

soms moet je het gewoon helemaal niet ver gaan zoeken. En dat is wat Jackson Browne ook met deze Stay precies deed. Hij vroeg gewoon het publiek om langer te blijven. Dat is de boodschap. Dat is waar het over gaat hier in Stay. En ik wil jou eigenlijk net hetzelfde vragen. Nou, zeker tot 3 uur deze middag weet ik dat het interessant wordt qua muziek. Maar ik weet eigenlijk ook dat het daarna alleen maar meer van dat is. Met Raf van Brussel tussen 3 en 6 uiteraard weer op post voor jou. Straks krijg je van mij T-Rex met Get It On van die heerlijk stevige glamrock. Maar hier nu even dubbeltjes aan de kant misschien schuiven. Die gladde dansvloer nog eens betreden met Earth, Wind & Fire nu. En Ookie Wonderland.

0: Alain Delon die mooie praatjes komt maken. Verleidelijk komt fluisteren in de oren van Dalida, maar ze denkt er het hare van, hoor. Ze antwoordt heerlijk met Parole, Parole. Na Elvis Presley onder andere nog. It's now or never.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Mannekes, het is september, hè?
9: Ja, dat hadden we ook door.
8: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
9: Dat ook, ja.
8: Wat ook, ja.
10: Dat hadden we ook door.
8: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
9: Oh! Dat hadden wij niet door.
8: Dan is het nu door.
11: Ja, naar Gamma.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Nog voor je kan denken...
15: Pas op voor die een borduur!
14: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
16: Nee, schat, het is meun.
14: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
17: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
18: En mijn broer zijn scheve tanden.
14: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
19: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
23: Goed? Zottekes? Wakko.
22: Check. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
24: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
25: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
24: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
26: Eurostar. Together we go further.
27: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
28: Alleen maar golden hits.
29: Uit de 60s, 70s en meer.
28: Dit is Joe Gold.

Wat een vrouw toch, hè? Dalida hier samen met Alain Delon en Parole. Parole, dat de R daar lekker hard mag rollen ook. Straks gaan we richting puur kippenvelmoment. Maar dat begint hier, je hoort het zo meteen al, hè, bij een helikoptergeluid uit Goodnight Saigon. Dit is Billy Joel.

het brein achter dit nummer, dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen. Je hoort dat wel, hè, dat Nile Rodgers erachter zit. En hij wou het eigenlijk voor zichzelf houden. Maar uiteindelijk besloot de platenmaatschappij om het toch maar uit handen te geven richting Sister Sledge, die er een grote doorbraak mee kreeg, ook met The Greatest Dancer. Een paar goede na-na-na-na's, dat weten de Beatles bijvoorbeeld ook al, dat dat zeer goed werkt. Maar ook is het van dat bij Billy Joe Royal nu in Hush.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

als je ooit eens naar Londen trekt, moet je toch zeker ook eens naar Baker Street trekken. Dat dacht ik toch ooit ook. Maar heel boeiend en indrukwekkend vond ik die straat nu niet bepaald. Maar ik heb wel een foto genomen aan het naadbordje. Dat hoort er wel bij, denk ik dan. Jerry Rafferty kreeg je nog. En hier dan België en Brazilië hand in hand. Met Disco Samba dan nu van Tune & Sound. Goedemiddag.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Presungel kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
3: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
2: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart de Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
2: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland.

heel fijne middag. Altijd toch weer een tikje meer met deze plaat van Peter Gabriel met zijn Salisbury Hill. Opnieuw een uurtje niks dan golden hits uit de jaren 60, 70, 80. En vlak voor 1 uur zat ik nog bij Hush Billy Joe Royal, waar er een heleboel nana's aan te pas kwamen. Had ik de vergelijking nog gemaakt met de Beatles? En dan dacht ik, maar zal ik de Beatles zelf er ook gewoon eens bij halen met die nana-plaat? Die krijg je zo meteen. Hey Jude, uiteraard. Na Gladys Knight samen met de Pips hier in Baby, Don't Change Your Mind.

Ik word er een klein beetje nostalgisch van, want dit nummer hier, dat werd vaak gezongen rond het kampvuur, vroeger bij de jeugdbeweging. Ik vraag me af of dat nog steeds aan de orde is, ook met deze hier, van de Beatles, met Hey Jude. Laat mij gerust weten via de app. Straks hier voor 2 uur nog meer van die fijne muziek uiteraard. Hè. ABBA komt er nog aan te pas met Waterloo. Beach Boys brengen de surfsfeer mee en dat is ook waar Jan en Dien graag willen hangen met Jan. Surf City. Nu, vooral zon, want dat heb je ook al eens nodig als je het water wil optrekken. Althea en Donna met Uptown.

0: Zometeen dan de King of Pop die de wereld veroverde met een heerlijke discoplaat in de jaren 80. Hij was amper 21, dat blijft waanzinnig. Wat een talent toch, hè? Michael Jackson. Zometeen met Rock With You.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de back-to-school bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef

for everyone. Wel, effectief, ik heb hier nog twee dames klaarstaan. En heel de wereld mag ervan meegenieten van hun muziek dan toch die ze brengen. Hè. Samen weliswaar met twee mannen er ook aan te pas. Dit is ABBA met Waterloo.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
5: Denk ik jarig?
4: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
5: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
4: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
5: Oh.
3: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy birthday to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: In Lier, in Temse
7: en in Roeselare.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
9: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
8: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Er is een telenet op maat voor iedereen.
15: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
14: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
16: Go Yellow!
17: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
18: Wauw, ja!
19: Maar ja...
17: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
18: Ja. Maar ja.
17: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
18: Ja.
19: Maar ja.
17: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Go Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
20: Echt, een heel jaar?
14: Ja, echt.

0: e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
4: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
3: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s, 70s en meer.
5: Dit is Joe Gold.

Misschien overkomt het jou ook wel af en toe, hè, dat je op reis trekt en dat je zodanig onder de indruk bent dat je denkt, maar wat ik nu gezien heb, hier moet ik iets mee doen. En zo overkwam het ook Peter Allen, die ooit op bezoek was in een lokaal samba-schooltje in Brazilië. En ja, natuurlijk, hè, die samba-sfeer, die moest hij toch ook eens kwijt in zijn muziek. En dat hoor je zo meteen in I Go To Rio van Peter Allen. Dus na Don McLean dan hier, Vincent.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
4: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
10: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
9: Er loopt een onderzoek. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is meer, zegt politiek journalist Karel Attree.
11: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En de Wever moet de blik op Antwerpen houden.
9: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, waar het totaal nu op meer dan 1000 brengt. De politie

ik heb lang het gevoel gehad dat ze zeker en vast wel 100 zou worden. Maar het is 80 geworden, helaas overleden op 25 augustus. Dolly Parton met Jolene. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar ik nog tot 3 uur bij jou mag blijven. Met muziek van Queen, had ik gedacht. Die pak ik sowieso nog mee. John Miles, jawel, we spreken hier over iconen. En dat is al net van dat met Four Tops. Don't Walk Away.

Wat top dat we goesting hebben hier bij Joe Gold. The Power zit alvast goed met Grand Funk Railroad. Some Kind of Wonderful. En nu we toch bezig zijn, nog een hoopje aan pure passie erbovenop. Met Joe Cocker dan nu en zijn versie. Misschien wel de beste versie van Whittle.

0: Koningsorkest en al erbij. En nu we toch bezig zijn, zo meteen John Miles en music.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: nog weer romantiek straks met Jackie Wilson. I get the sweetest feeling, the fortunes. Ik kom er ook al aan met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Ja, dat moeten we ook niet wegsteken. Maar nu vooral een diepe buiging voor Muddy Waters.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Je zou bijna gaan denken dat het weekend al begonnen is op deze donderdagmiddag. Maar je kan net zo goed doen alsof, hè. Met Vicky Sue Robinson in the house. Turn the beat round. Zeer goedemiddag. En we hebben onze portie al even gehad. En je merkt het ook wel aan al dat onkruid dat stevig aan het groeien is in je tuin. Here comes that rainy day feeling again. Dit zijn de Fortunes.

0: Bombi.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh.
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan neemt het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
9: Nog voor je kan denken,
10: pas op voor die een borduur.
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
10: kan dat nu niet doen.
9: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
10: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
12: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
12: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
10: Ja, en?
12: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
10: Ah ja.
12: Kijk, je wordt net weggesleept.
10: Oh nee.
13: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

is er even niks dan liefde bij Joe Gold met Eric Clapton at Wonderful Tonight. Queen komt er nog aan, Somebody to Love. En hier ook al Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling. The Sweetest Man dan, die krijg je ook sowieso. Met Raf van Brussel zometeen na 3 uur. Heel veel plezier nog.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: God Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: God Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
5: Een goede middag. In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Journaliste Rosalie Pieters.
6: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
5: Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. En de dodental loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond de 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
4: Dit is Joe Gold
2: met Raf van Brussel.

0: Toen we All Right Now werd opgenomen, waren sommige leden van Free nog maar tieners of amper 20. Dat is toch straf, ze.
1: Joe Gold.
0: Een fijne donderdagmiddag, 3 september. En op 3 september 1977, nog geen 3 weken na zijn dood, stond Elvis Presley in het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië. Groot-Brittannië overal tegelijk in de hitlijsten. Met maar liefst 27 albums en 9 singles in de top 100. Ja, de King was er niet meer, maar in de platenwinkels leek hij populairder dan ooit. En je voelt het waarschijnlijk al aan je water dat hij eraan komt, de King. En je water laat je dus niet in de steek. Hij komt eraan, samen met nog een heleboel andere topplaten. Tot 6 uur, van harte welkom.
1: Dit
2: is Joe Gold.

strafberichtje gelezen. Phishing mails, het grote gevaar, die worden alsmaar slimmer. Maar er is nu een Gentse professor en die komt met een opvallend antwoord. Een klein oranje bakje dat mee moet helpen om oplichters buiten te houden. Het toestel wordt tussen je computer en je internetverbinding geplaatst en controleert mee of je naar een verdachte website wordt gestuurd. Het idee is eigenlijk simpel, hè? Als een link niet te vertrouwen is, dan moet dat bakje eigenlijk sneller alarm slaan dan dat jij zou zeggen, oh oei, ik heb op de link geklikt. Want phishing, laat ons eerlijk zijn, blijft een gigantisch groot probleem. Criminelen lokken je via valse mails, sms'jes of websites naar pagina's die sterk op die van je bank of een officiële instantie lijken. Ja, ja, is een Trojaans paard ook geen soort virus? Ja, alleszins schadelijke software, als ik me niet vergis. Trojaans paard. Maar dat paard, lieve vrienden, had tenminste een naam.

0: Geweldige song uit 1964. Diana Ross en haar Supremes niet vergeten natuurlijk. Where Did Our Love Go? Zeg, even een paar tv-programmaatjes. Je hebt De Man van 6 miljoen, ken je dat nog? Met Lee Majors. Je had ook De Man van Atlantis. Met Patrick Duffy, die je ook kent als Bobby in GR. Die speelde de hoofdrol. Je had zo van die zwemvliesjes tussen zijn vingers en een geel sponsen zwembroekje. Maar je hebt ook The Yesterday Man met Chris Andrews. En die hoor je zo.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wacko?
7: Check! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

En Adam Curry, die is ook niet te houden. 1-0 stappen, dus na van McFadden en Whitehead. Adam Curry, zegt je misschien nog wel iets, dat is die Nederlander die je misschien wel kent van Veronica ook. Hij wordt er 62 vandaag, maar hij was vooral het gezicht van MTV in de jaren 80. En hij had zo'n leeuwenkapsel, zo'n beetje Bon Jovi-kapsel. En in de jaren 80 was hij een icoon van de muziektelevisie en presenteerde hij honderden hitlijsten. En straks duik ik samen met jou de top 3 in van 3 september 1970 en draai ik de nummer 1. En waarom begin ik te fluisteren?

0: ik moest het wel een beetje rustig maken voor ik op het knopje duwde. En deze zou starten natuurlijk. She uit 74, Charles Aznavour. Ja, de Joe Gold Rewind ga ik terug naar de dag van vandaag, dus 3 september. Maar dan van een bepaald jaartal en dan ga ik naar de hitlijst kijken. En die top 3, die leg ik jou voor. En die nummer 1, die draai ik. Ik heb daar een rad voor, daar heb ik gisteren aan mogen draaien. En dat rad stopte op het jaartal 1970. Dus dit is de top 3 van 3 september 1970.
1: Nummer 3.
2: Ik ben verliefd op jou.
0: Tegenwoordig sturen we hartjes, vlammetjes en onbegrijpelijke emojis om iemand duidelijk te maken dat we hem of haar graag zien. Maar Paul Severs, die had daar in 1970 helemaal geen behoefte aan. 5 woorden waren genoeg. Ik ben verliefd op jou.
1: Nummer 2.
2: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky.
0: Met Sunny Side Up deelden we wel eens een kleedkamer met hem tijdens een opname van een talkshow met Ben Krabbe ergens aan de kust in Oostende, als ik me niet vergis. Wat een leuke man was dat, die Ray Dorset. In the Summertime, Mungo Jerry.
1: Nummer 1.
0: Ja, de plaat die op 1 stond, die begint bijna als een gewone... Ja, dat is een beetje bluesrock, een bluesrock song. Maar die groeit gaandeweg uit tot een complete gospelviering. Tegen het einde lijkt er ongeveer een buslading mensen in de studio te staan. De groep die koos de naam Pacific Gas and Electric. Toevallig ook de naam van het grote Californische energiebedrijf. Dat bedrijf kon daar niet mee lachen. Juridische bezwaren zorgden er uiteindelijk voor dat de band zijn naam moest inkorten tot PG&E. En daardoor kan je oude platen en hitlijsten tegenkomen waarop beide namen worden gebruikt. Dus Pacific Gas and Electric, maar ook de afkorting PG&E. Dat laatste is voor alle vinyl nerds.
3: Joe Gold.
1: Rewind.

0: een expeditie naar de Himalaya.
1: Wauw, ja.
2: Maar ja.
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja. Maar ja.
0: De nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
3: Ja.
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
15: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

vorig als Johnny Cash door het leven ging, luisterde de Man in Black naar de namen J.R. Cash en John Cash. Johnny die heette eigenlijk pas Johnny vanaf zijn eerste plaat. A Thing Called Love. Goed nieuws over Lionel Richie, die is 77. Die maakt het naar omstandigheden goed nadat hij afgelopen weekend uit voorzorg werd opgenomen op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in St. Louis. De zanger die onderging er blijkbaar cardiologische onderzoeken en controles op mogelijke uitdroging, maar hoopt vandaag naar huis te mogen terugvliegen. Dat is goed, meneer Richie. Doe het maar op het gemak. Dat is trouwens waar deze collega's van hem en hij zelf over zingen in 78. Easy van Commodores.

0: Wayne Fontana en de Mindbenders bij Joe Gold met The Game of Love. Na het nieuws, een gouden hit van de Eagles, waarvoor ze een Grammy Award in de wacht sleepte, maar vertikte die te gaan ophalen op de Grammy-uitreiking. Ze waren in die tijd namelijk niet bijzonder enthousiast over awardshows en bleven gewoon thuis in hun zetel zitten. Een Grammy Award winnen en dan denk je, stuur die maar op met de post. Dat is wel heel rock'n'rollen.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Bart de Meulemeester, die zit klaar met het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
3: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

Dacht even mee te zingen, kikker in de keel. Danny Zuko, de stoerste jongen van Rydell High, Lerias Vetkuif. Maar ja, stoere mannen hadden het in 78 ook niet gemakkelijk. De aimabele John Travolta bij Joe Gold met zijn Sandy. 3 september vandaag, wel op 3 september 1968, keerde Ringo Starr terug naar de Beatles nadat hij tijdens de opnames van The White Album even de deur achter zich had dichtgetrokken. 2 weken zonder Ringo bleek blijkbaar genoeg om elkaar weer heel graag te gaan zien. Toen hij terugkwam hadden de andere Beatles zijn drumstel zelfs versierd met bloemen. Soms heb je dus geen relatietherapie nodig. Gewoon even een drummer die zegt: ik stop er even mee voor 2 weken.

0: Clash, uiteraard. Straks een boodschap aan alle mannen die al 50 jaar denken dat Bob Marley geen vrouw, geen gezeur zingt. Jammer jongens, in Jamaicaans betekent de titel eerder nee vrouw, huil niet of woman don't cry. Dus Marley die probeert een vrouw dus gerust te stellen. Het is dus geen feestlied voor vrijgezelle mannen. Reggae van de bovenste plank. Na de reclame.
1: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Badkamerinnovatie?
6: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
6: Renoveert uw badkamer.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Als je Gilbert Bécaud zegt, zeg je natuurlijk Parijs. En dat Parijs is momenteel helemaal in de ban van Céline Dion. Want over een week, op 12 september, begint ze aan haar grote comeback met een reeks concerten. Haar eerste echte concertreeks in jaren. En Céline, die bereidt zich grondig voor. Ze neemt onder meer balletlessen om fit te blijven, wordt geregeld zingend op straat gespot. En voor haar hotel staan dagelijks fans te wachten. De politie houdt er zelfs een oogje in het zeil rond het luxe hotel waar ze verblijft. Dat hotel, ik zei het al, is trouwens niet bepaald een B&B'tje. Een gewone kamer kost er al snel zo'n 1500 euro per nacht. En voor een suite, zoals die van Céline Dion, kan dat oplopen tot 25.000 euro per nacht. Vraag ik mij af of die receptie van dat hotel nu niet vele telefoontjes van fans ontvangt. Dat vraag ik me echt af met gegichel, met geheig of random vragen. Ring ring in Parijs. Abba is dit.

0: Afgelopen 6 augustus verloor Nederland een van haar meest mysterieuze, maar ook stoerste frontvrouwen, die Journey Kaagman. Die werd er 79. Earth and Fire met Memories. Straks een song over Billy Ray. Dat was de zoon van een predikant die privéles gaf in zaken die vermoedelijk niet in de zondagse misviering aan bod kwamen. En Dusty Springfield's zwoele stem, die doet de rest.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Anita Ward uit 79 met Ring My Bell. En ik vraag me ineens af, hoe klonk de schoolbel bij jullie vroeger? Bij mij was dat echt nog zo'n bel met een lange ketting eraan. En dan mocht iemand die door de prefect was aangeduid eraan gaan hangen alsof hij de klokkenluider van de Notre-Dame was. Ja, tegenwoordig is het waarschijnlijk gewoon zo'n pling of een keert uit een luidspreker. Maar vroeger wist de hele speelplaats gedaan met spelen in één rij en properkes naar binnen. Laat het maar weten in de Joe-app hoe die bel bij jou op de speelplaats klonk vroeger. Dit zijn de Motors met Airport.

er straks Anita Ward en Ring My Bell draaien. Doet me denken aan de schoolbel vroeger. En ik vroeg jou hoe dat die misschien wel klonk, die schoolbel, als je dat nog weet. Mark die stuurt, bij ons was dat zo'n verschrikkelijk harde elektrische zoemer. Vreed ongezellig. Erik die zei, de schoolbel die klonk als terug naar het kamp. Sophie die stuurde, dat was een handbelletje. De juf die kwam ermee buiten alsof ze een wielerwedstrijd ging starten. Luc die stuurt nog in de Joe-app een echte bel met een touw. En als je eraan mocht trekken, was het ongeveer de hoogste onderscheiding die je als leerling kon krijgen. Ja, daar kon je zo trots op zijn, hè. Els die stuurt, wij hadden twee belletjes op de speelplaats. Eentje om te verzamelen en eentje om echt binnen te gaan. Dat is bij mij ook een periode zo geweest, Els. Geert stuurt nog zo'n metalen bel tegen de muur. Eén die ze volgens mij drie dorpen verder ook nog aan het horen waren. En Bert die stuurt tenslotte, de leukste bel was die van 4 uur. Die klonk vreemd genoeg altijd veel mooier dan die van 8:30.

0: Stevie Wonder en Signed, Sealed, Delivered. So
1: gold. Vandaag, op 3 september, maar dan in 1975, werd de 50ste verjaardag van acteur Peter Sellers gevierd. En blijkbaar nodig je dan niet gewoon een Sven Ornelis uit, een DJ. Er ontstond een jam-sessie met David Bowie, Bill Wyman, de ex-bassist, wijle bassist van de Stones, Ronnie Wood van de Stones, Keith Moon en Joe Cocker. Voor één avond vormden ze samen Trading Places. Dus geen supergroep met een platencontract, maar wel een soort verjaardagsband waar je vandaag zonder twijfel een festivalweide zou mee kunnen vullen. Eén van die net opgenoemde vedetten, die hoor je meteen na het nieuws.
2: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel, leef beter.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij. Ruben van Gucht.
3: VTM.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Krijg je van Bart de Meulemeester.
5: Goedemiddag. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de popcampagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar, toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij, dat zegt Anne Berger van de federale politie.
6: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd, ja, 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
5: Er testen ook een duizendtal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
7: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
5: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maximaal rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
2: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

Zuid-Amerika met de Four Tops even naar Europa. Want een klein tikje tegen onze nationale trots. België staat niet langer in de top 5 van grootste bierproducenten van Europa. Jawel, het land van trappisten trippels. En nog eentje dan moet plaatsmaken. Vorig jaar werd in de EU samen 34,4 miljard liter bier gebrouwen. Maar Duitsland blijft met voorsprong de grootste producent, gevolgd door Spanje, Polen, Nederland en Frankrijk. Ons land valt dus net buiten dat selecte clubje nu. Het is opvallend dat bijna overal de bierproductie een beetje daalde, behalve in Spanje, waar ze nog wel in de lift zit. En dat ben ik eens gaan opzoeken, want ik ken er niks van. Blijkbaar zijn San Miguel en Mahu de bekendste en meest gedronken bieren van Spanje. En om in het bierthema te blijven, dit is You've Got a Friend van Carolus King.

0: Actua-plaat.
1: Wat een vreemde stem zeg ik daar op het einde. Ja, de Actua-plaat hadden we nou vergeten. Altijd al wel eens willen overnachten op 10 Downing Street. Wel blijkbaar kon je deze zomer daar bijna voor gewoon voor terecht op booking.com. De Britse consumentenorganisatie Which, een beetje onze testaankoop, zette bij wijze van test de ambtswoning van de premier, want dat is die 10 Downing Street, online als een appartement met één slaapkamertje in hartje Londen. Compleet met het echte adres en een foto van die wereldberoemde zwarte voordeur. En jawel, de advertentie die werd gewoon goedgekeurd door booking.com en bleef 6 weken online. Nog straffer, 14 mensen informeerden zelfs naar een verblijf en booking.com verwerkte ook een testbetaling. Er verscheen daarna zelfs een nepbeoordeling van 10 op 10 met een grapje over de gezellige ontmoeting met Larry the Cat. Die Which, die consumentenorganisatie, wilde daarmee aantonen hoe makkelijk een valse accommodatie door de controle kan glippen. Booking.com zegt dat de test niet representatief is voor de miljoenen echte accommodaties op het platform. Daar mag jij nu eens een plaat aan vasthangen, zie. Eentje uit de 60s, 70s of 80s. Jouw suggestie, welkom in de Joe-app. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.

Zo'n plaat die klinkt alsof iemand Backman Turner Overdrive nog één laatste duwtje richting jaren 80 gaf. En dat is eigenlijk ineens nog niet zo'n gekke vergelijking, want achter deze Iron Horse en Sweet Louie Louise zat namelijk Backman Turner Overdrive oprichter Randy Backman. Je ziet, niets is toeval in de muziek. Zelfs niet een vuurtje dat wordt aangestoken.

0: Actuaplaat.
1: Altijd al eens willen we vernachten op 10 Downing Street. Blijkbaar kon je daar deze zomer gewoon voor terecht op booking.com. De Britse consumentenorganisatie Which, dat is een beetje onze testaankoop, zette bij wijze van test de ambtswoning van de premier online als een appartement met één slaapkamer in hartje Londen. Compleet met het echte adres en een foto van die wereldberoemde zwarte voordeur. En jawel, de advertentie werd gewoon goedgekeurd en bleef 6 weken online staan. Which wilde daarmee aantonen hoe makkelijk een valse accommodatie door de controles kan glippen. Booking.com zegt dan weer dat de test niet representatief is voor de miljoenen echte accommodaties op het platform. Jullie mogen dan een 60s, 70s of 80s plaat ophangen aan dat actua berichtje. En dat deden jullie weer al trouw. Ja, leuk huisje, alleen best even checken wie de eigenaar is en of je het in brand mag steken. Ingrid, stel de Talking Heads voor met, ja, zing maar zelf, David Byrne. Ja, het zal wel. Ja, als je ook alles gelooft, I'm a Believer, The Monkees, een suggestie van Katrien en ook van Marleen. In the middle of Downing Street stuurt Geert Madness in our house.
2: Should I stay or should I go now?
1: Boeken of toch eerst eens controleren of de Britse premier er zelf nog woont. Of het een fake berichtje is. De Clash voor Karel. Die mocht ik daar straks al draaien, beste Karel. Je hebt het misschien gehoord. Of misschien ook niet. Als het niet te boeken is, dan zou ik de woning gewoon te koop zetten. House for Sale van Lucifer voor Patrick. Luc dacht dan weer aan Our House van Crosby, Stills en Nash. Ja, Talking Heads zijn populair bij jullie. Leek de kans een beetje te mooi om waar te zijn. Once in a lifetime, Talking Heads voor Suzy. Man at Work, Who Can It Be Now voor Brecht. Ideaal voor het beeld van iemand die aanbelt op Downing Street 10 met zijn bookingbevestiging. Maar we zijn gegaan voor een heel fijne suggestie. Jan en Pascal die deden die een klein beetje gelijktijdig. Ongeveer, ik denk dat er 30 seconden tussen zat. En het is een Belgische plaat uit 88. Altijd leuk om die nog eens te mogen draaien. Van Wontontom, Weile... Ongelooflijk lieve Bea van der Maat. I lie and I cheat. Dank jullie wel allemaal voor die fijne suggesties weer al.
0: De Actua Plaat.

0: Oh, those Russians.
1: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
1: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
1: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
3: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
1: Humo!
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Alleen maar golden hits.

Een van die parels die ik mijn oudste dochter Luca heb leren kennen. Raindrops Keep Falling on My Head van B.G. Thomas. De regen is vooral een metafoor voor tegenslag. Ja, over regen gesproken. Ik ben met de moto en ik hoop dat het zometeen niet gaat kletteren. Ach ja, dan heb ik gewoon tegenslag, hè.

Ja, ja, het was een leuke vierdaagse deze week. Met de beste muziek uiteraard hier op Joe Gold. Hè. En in jouw fijne gezelschap. Dankjewel voor alle leuke berichtjes. Dat zijn jullie fantastisch aan het doen. Leuke berichtjes sturen, doet mij heel veel plezier. Als je de Joe-app nog niet hebt, downloaden. En dan kan je ook met mij in de studio een beetje chatten. Geniet van de collega's morgen. En vooral van die snoodaard Ronnie Moshuizen. Die morgen aan zijn retro 5 zal beginnen. Oh yeah. Dat is de juiste reactie. Oh, yeah, yeah.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de popcampagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
3: Er testen ook al een 1000-tal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welk antwoord we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
3: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim €8,5 miljard. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst €2,6 miljard. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n €220 miljoen aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
2: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Zeg, je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Dit is Sarah.
3: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Alleen maar golden hits.

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Orgiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, ja. U zit daarop te wachten.
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké. Okay.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. In de Brusselse gemeente Elsenen is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding, dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Pelt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. En er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn. Dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
4: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
3: Het vaccin kost zo'n 12 euro. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomstbergop. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenhand. Die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteert de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
1: Dit is Joe Gold.
5: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan neem het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
9: Dit is

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen, van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiase premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is en ons land is voor hen daarbij erg interessant, onder meer als toegangspoort tot Europa.
2: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit en twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken, zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie bijvoorbeeld, offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
1: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu 9 mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en paarden. In Vlaanderen zouden 10 paarden besmet zijn. Het Westnijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. In Toronto, in Canada, zitten 10.000 mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn omgevallen daar. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalden ze ook de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go. Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.
3: Dit is

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair op vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.
3: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw een melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer hier opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
1: En in Overasselt in Nederland zijn opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten, twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte ook al 34 verdachten op. Er zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair op vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen, maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
3: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen, maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
1: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk, een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
1: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. Ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Minister van Buitenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
1: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft de laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer, tot 26 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

is Joe Gold.